Dat moest wel niet mooi. Gillaken! Gillaken! Ik heb dat met die gooi. Hier is dat Gillaken. Ik heb voor wat is met die gooi.